Lewis en Meijer zijn er klaar voor. Chico's en chica's, handjes uit je zakken. We gaan een beetje herrie maken. Wow.